0: Hotel is immers lauw.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Mijn kind is af, blijf me lauw.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Genau. Wat doe je nou? Ha, wie is het leed?
3: Wat wil je doen?
0: Iemand, hè? Hammer steekt haar wouden drin.
2: Vraag hem al, wat is hem er dan?
3: Ah ja, wat wil je doen?